0: tradición del Neuquén.
1: En een winkel vol schoenen stonden eens een paar rode schoentjes. Ze hielden zo van dans, die twee schoentjes, dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze dachten dat ze ergens muziek hoorden, bewogen ze zich sierlijk op de